Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, TuneIn voor een dier, What's Cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van 800.000 euro. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van 800.000 euro. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, TuneIn voor een dier, What's Cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: This is Jam FM.
1: Hi, Uncle Kel. This is Dr. Victor.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
12: Nieuwe reizigerspassage, station Amsterdam-Zuid en Nailhouse gekocht door VPRO. Mijn naam is Angelique Spoor. Mooi nieuws voor trein- en metroreizigers. Op 1 november opent de spiksplinternieuwe Brittenpassage op station Amsterdam-Zuid. De doorgang is 15 meter breed en is voorzien van moderne liften, winkels, roltrappen en een fietsenstalling met daglicht. Deze ingebruikname vormt tevens de start van de verbouwing van de huidige Minerva-passage, die 3 keer zo breed en 1,5 meter hoger moet worden. Mill House is een kunstwerk van de 54-jarige artistiekeling Leonard van Münster. De creatie bestaat uit een klein huisje met bewoners als protest tegen lege plekken in de stad, terwijl er geen ruimte is voor kunst. De eerste plaatsing van dit tiny house was bij de Schinkelhaven. De tweede keer kwam het terecht aan de Weteringschans. Het ietwat vervallen gebouwtje is inmiddels gekocht door de VPRO en zal gerenoveerd en wel geplaatst worden in de tuin van hun gebouw in Hilversum. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Oude Amstel nieuwsupdate.
2: Bouw van nieuw Giezenhof in Duivendrecht stilgelegd na archeologische vondst. En ruim 650 fietsers namen deel aan één na laatste dorpentocht. Mijn naam is Emilie van Steen. De bouw van woonproject Nieuw Giezenhof in Duivendrecht is tijdelijk stilgelegd na een archeologische vondst aan de Rijksstraatweg. Tijdens graafwerkzaamheden werd vermoedelijk een oude put ontdekt. Archeologen onderzoeken momenteel of het inderdaad om een historische beerput gaat. In dergelijke putten worden regelmatig oude gebruiksvoorwerpen gevonden die meer kunnen vertellen over het verleden van een locatie. Het is nog niet duidelijk wat de vondst precies inhoudt en of dit gevolgen heeft voor de planning van het bouwproject. Nieuw Giezenhof omvat 36 nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen. En de jaarlijkse dorpentocht door Amsterdam heeft zondag 656 deelnemers getrokken. Ondanks een grijze start van de dag stapten veel mensen alsnog op de fiets toen de zon doorbrak. De tocht brengt deelnemers langs verschillende dorpen in de regio en is voor veel fietsers een vaste traditie. Met de tocht werd ook geld ingezameld voor Stichting Anders Amsterdam. En dat leverde ruim €2600 op. Volgend jaar wordt de dorpentocht voor de laatste keer georganiseerd. Na bijna 50 jaar stopt het evenement vanwege een tekort aan vrijwilligers, teruglopende deelname en een steeds vollere evenementenkalender. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, TuneIn voor een dier, What's Cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Verbetering, herintree, gedetineerden en jazz in stadsarchief. Mijn naam is Angelique Spoor. De gemeente Amsterdam en justitieel complex Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om de herintree van gedetineerden in de samenleving te verbeteren. Hiertoe is een intentieverklaring getekend waarin staat dat tijdens de hechtenis al snel wordt begonnen met begeleiding om de delinquenten te helpen op het gebied van onder andere werk en schulden bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit zou moeten leiden tot een verminderde terugval in de criminaliteit en een meer veilige stad. Het Amsterdam Stadsarchief heeft de tentoonstelling Jazzjaren, Mensen, Migratie en Muziek 1930-1939 binnen de muren. Destijds was het Carlton Hotel dé plek waar jazz en swing werden gekoesterd. Sterren op dit gebied die langskwamen in de hoofdstad waren onder andere Louis Armstrong, Duke Ellington en Josephine Baker. Ook werden er nieuwe clubs opgezet, zoals onder andere Negro Palace en de Kit Kat Club. Kortom, genoeg te zien op de expositie aan de Vijzelstraat, die tot en met 13 september te bezoeken is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: Metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Filmmaker Pim Giel uitgeroepen tot beschermer van het jaar. En aansluiting N522 bij Oudekerk tijdelijk dicht. Mijn naam is Emilie van Steen. Filmmaker Pim Giel is door Stichting Beschermers Amsteland uitgeroepen tot beschermer van het jaar 2026. Hij kreeg deze prijs toegekend bij de feestelijke opening van de 18e editie van de Amstelanddag op buitenplaats Wester-Amstel. Hij ontving de prijs vanwege het grote succes van de film Hoop in de Hoep. De documentaire toont de 4 seizoenen in Polder de Ronde Hoep. De film ging 2 oktober 2025 in première in Cinema Amstelveen. En wat oorspronkelijk als een eenmalige vertoning bedoeld was, mondde uit in de best bezochte film ooit in Amstelveen. En het verkeer in Oudekerk moet volgend weekend rekening houden met een tijdelijke wegafsluiting. De aansluiting van de machineweg op de N522, de Burgemeester Stramanweg, is afgesloten van vrijdagavond 12 juni 8 uur tot zaterdagavond 13 juni 7 uur. In die periode wordt het versleten asfalt van de busbaan vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de Hoofdenburgsingel en de Jacob van Ruisdaalweg. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Voor reizigers met het openbaar vervoer verandert er weinig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 9:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DW Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met alweer een nieuwe spin-off uit de Star Wars filmserie met de titel The Mandalorian en Grogu. De laatste Star Wars film dateert alweer van 2019, The Rise of the Skywalker, en was voor de makers een enorme teleurstelling in bezoekersaantallen. Disney heeft daarom naar aanleiding van de Star Wars serie een nieuwe spin-off bedacht die hopelijk meer mensen aanspreekt. Deze nieuwe film gaat over twee figuren uit Star Wars, Mandalorian en Grogu, die nu hun eigen avontuur beleven in een volledig op zichzelf staand verhaal, waarbij je dus niet alle voorgaande Star Wars films gezien hoeft te hebben. Voor de echte diehard Star Wars fans een film die wellicht iets te ver van het originele verhaal af begint te liggen, maar wel redelijk eenvoudig verteerbaar is. Je kunt Star Wars, The Mandalorian en Grogu vanaf 12 jaar in IMAX 3D en 4DX zelf gaan zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een typische horrorfilm met de titel Passenger. Maddie en Tyler besluiten een roadtrip met een camper te maken om hun leven wat te ontvluchten en op zoek te gaan naar een nieuw avontuur. In de nacht komen ze op een weg waarbij het niet verstandig was om er te stoppen. Jammer dat ze dat echter achteraf pas horen nadat een demonische kracht bij ze is ingestapt wanneer Maddie en Tyler een in paniek zijnde andere automobilist alleen maar probeerden te helpen. Vanaf dat moment verloopt de roadtrip niet meer helemaal ontspannen. The Passenger is een typische horrorfilm met als onderliggende boodschap dat geloof veiligheid biedt in een wereld vol met chaos en ellende waarbij je beter geen hulp kunt bieden aan iemand langs de weg. The Passenger werd tenslotte gekeurd vanaf 16 jaar en is ook nu te zien in de bioscoop. Deze week een nieuw vervolg op de Star Wars filmreeks of de horrorfilm Passenger. Wij van Jam FM wensen je wederom heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed!
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mens en relatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radio nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Personal trainer in Carré en Johan Cruijff Arena na Harry Mania. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse indie rockband Personal Trainer werd in 2018 in het leven geroepen door bandleider Willem Smit. Sinds die tijd speelt de groep met variabele muzikanten. Na twee albums, uitverkochte concerten in Paradiso, waarvan er zelfs 1 24 uur duurde, het winnen van een Edison en meerdere festivaltours, is de band te zien op het podium van Koninklijk Theater Carré op 18 september. Nu Harry Styles met zijn entourage weer is vertrokken, maakt de Johan Cruijff Arena zich op voor de volgende niet-voetbalgerelateerde evenementen. Dat begint vrijdag 19 en zaterdag 20 juni met de jaarlijkse optredens van de toppers. Op 30 juni staat de Duitse Schlagerfestivalzangeres Helene Fischer op het podium en begin juli geeft Bruno Mars er 4 concerten. Volgende maand komen ook countryzanger Luke Combs en The Weeknd daar hun fans verblijden met muzikale voorstellingen. En 24 oktober is het publiek welkom bij het Amsterdam Music Festival. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
17: Wij zijn Jam FM.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
17: Wij zijn Jam FM.
14: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Oude Amstel nieuwsupdate.
2: 3 nieuwe wethouders in Oude Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Maandagavond stond de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van PRO, D66 en VVD. Daarnaast mocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn 3 bijzondere wisselingen begeleiden. Er was veel lof voor de vertrekkende wethouders Victor Frequin, Erika Spil en Rineke Korrel, die de afgelopen bestuursperiode succesvol hebben afgerond. Tegelijkertijd werden 3 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Maarten de Groot, Stijn Nijssen en Jeroen Klaassen. De bekendmaking van de portefeuilleverdeling volgt later. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de 3de keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de 3 ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste twee weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Nieuwe reizigerspassage station Amsterdam-Zuid en Nailhouse gekocht door VPRO. Mijn naam is Angelique Spoor. Mooi nieuws voor trein- en metroreizigers. Op 1 november opent de spiksplinternieuwe Brittenpassage op station Amsterdam-Zuid. De doorgang is 15 meter breed en is voorzien van moderne liften, winkels, roltrappen en een fietsenstalling met daglicht. Deze ingebruikname vormt tevens de start van de verbouwing van de huidige Minerva-passage, die 3 keer zo breed en 1,5 meter hoger moet worden. Nailhouse is een kunstwerk van de 54-jarige artistiekeling Leonard van Münster. De creatie bestaat uit een klein huisje met bewoners als protest tegen lege plekken in de stad, terwijl er geen ruimte is voor kunst. De eerste plaatsing van dit tiny house was bij de Schinkelhaven. De tweede keer kwam het terecht aan de Weteringschans. Het iets wat vervallen gebouwtje is inmiddels gekocht door de VPRO en zal gerenoveerd en wel geplaatst worden in de tuin van hun gebouw in Hilversum. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: 12.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bouw van Nieuw Giezenhof in Duivendrecht stilgelegd na archeologische vondst. En ruim 650 fietsers namen deel aan één na laatste dorpentocht. Mijn naam is Emilie van Steen. De bouw van woonproject Nieuw Giezenhof in Duivendrecht is tijdelijk stilgelegd na een archeologische vondst aan de Rijksstraatweg. Tijdens graafwerkzaamheden werd vermoedelijk een oude put ontdekt. Archeologen onderzoeken momenteel of het inderdaad om een historische beerput gaat. In dergelijke putten worden regelmatig oude gebruiksvoorwerpen gevonden die meer kunnen vertellen over het verleden van een locatie. Het is nog niet duidelijk wat de vondst precies inhoudt en of dit gevolgen heeft voor de planning van het bouwproject. Nieuw Giezenhof omvat 36 nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen. En de jaarlijkse dorpentocht door Amsterdam heeft zondag 656 deelnemers getrokken. Ondanks een grijze start van de dag stapten veel mensen alsnog op de fiets toen de zon doorbrak. De tocht brengt deelnemers langs verschillende dorpen in de regio en is voor veel fietsers een vaste traditie. Met de tocht werd ook geld ingezameld voor Stichting Anders Amsterdam. En dat leverde ruim €2600 op. Volgend jaar wordt de dorpentocht voor de laatste keer georganiseerd. Na bijna 50 jaar stopt het evenement vanwege een tekort aan vrijwilligers, teruglopende deelname en een steeds vollere evenementenkalender. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, TuneIn voor een dier, What's Cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: the dance floor, y'all. Move it.
1: This is Jam FM.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen.
12: Volgens de Staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Verbetering, herintree, gedetineerden en jazz in Stadsarchief. Mijn naam is Angelique Spoor. De gemeente Amsterdam en justitieel complex Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om de herintree van gedetineerden in de samenleving te verbeteren. Hiertoe is een intentieverklaring getekend waarin staat dat tijdens de hechtenis al snel wordt begonnen met begeleiding om de delinquenten te helpen op het gebied van onder andere werk en schulden bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit zou moeten leiden tot een verminderde terugval in de criminaliteit en een meer veilige stad. Het Amsterdam Stadsarchief heeft de tentoonstelling Jazzjaren, Mensen, Migratie en Muziek 1930-1939 binnen de muren. Destijds was het Carlton Hotel dé plek waar jazz en swing werden gekoesterd. Sterren op dit gebied die langskwamen in de hoofdstad waren onder andere Louis Armstrong, Duke Ellington en Josephine Baker. Ook werden er nieuwe clubs opgezet, zoals onder andere Negro Palace en de Kit Kat Club. Kortom, genoeg te zien op de expositie aan de Vijzelstraat, die tot en met 13 september te bezoeken is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Metropool Regio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. Het gaat om de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Filmmaker Pim Giel uitgeroepen tot beschermer van het jaar. En aansluiting N522 bij Ouderkerk tijdelijk dicht. Mijn naam is Emilie van Steen. Filmmaker Pim Giel is door Stichting Beschermers Amsteland uitgeroepen tot beschermer van het jaar 2026. Hij kreeg deze prijs toegekend bij de feestelijke opening van de 18e editie van de Amstelanddag op buitenplaats Wester-Amstel. Hij ontving de prijs vanwege het grote succes van de film Hoop in de Hoep. De documentaire toont de 4 seizoenen in Polder de Ronde Hoep. De film ging 2 oktober 2025 in première in Cinema Amstelveen. En wat oorspronkelijk als een eenmalige vertoning bedoeld was, mondde uit in de best bezochte film ooit in Amstelveen. En het verkeer in Ouderkerk moet volgend weekend rekening houden met een tijdelijke wegafsluiting. De aansluiting van de machineweg op de N522, de Burgemeester Stramanweg, is afgesloten van vrijdagavond 12 juni 8 uur tot zaterdagavond 13 juni 7 uur. In die periode wordt het versleten asfalt van de busbaan vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de Hoofdenburgsingel en de Jacob van Ruisdaalweg. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Voor reizigers met het openbaar vervoer verandert er weinig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borg-Hoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Personal trainer in Carré en Johan Cruijff Arena na Harry Mania. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse indie rockband Personal Trainer werd in 2018 in het leven geroepen door bandleider Willem Smit. Sinds die tijd speelt de groep met variabele muzikanten. Na twee albums, uitverkochte concerten in Paradiso, waarvan er zelfs 1,24 uur duurde, het winnen van een Edison en meerdere festivaltours, is de band te zien op het podium van Koninklijk Theater Carré op 18 september. Nu Harry Styles met zijn entourage weer is vertrokken, maakt de Johan Cruijff Arena zich op voor de volgende niet-voetbalgerelateerde evenementen. Dat begint vrijdag 19 en zaterdag 20 juni met de jaarlijkse optredens van de toppers. Op 30 juni staat de Duitse Schlagerfestivalzangeres Helene Fischer op het podium en begin juli geeft Bruno Mars er 4 concerten. Volgende maand komen ook countryzanger Luke Combs en The Weeknd daar hun fans verblijden met muzikale voorstellingen. En 24 oktober is het publiek welkom bij het Amsterdam Music Festival. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borkhoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: 3 nieuwe wethouders in Oude Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Maandagavond stond de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van Pro, D66 en VVD. Daarnaast mocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn 3 bijzondere wisselingen begeleiden. Er was veel lof voor de vertrekkende wethouders Victor Frequin, Erika Speel en Rineke Korrel, die de afgelopen bestuursperiode succesvol hebben afgerond. Tegelijkertijd werden 3 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Maarten de Groot, Stijn Nijssen en Jeroen Klaassen. De bekendmaking van de portefeuilleverdeling volgt later. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze juni kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Finding Emily. Een komische film over een student en muzikant Owen die op een avond hopeloos verliefd wordt op een meisje Emily. Emily geeft hem haar telefoonnummer, maar als hij haar de volgende dag een appje wil sturen, blijkt dat er één cijfer in het telefoonnummer te ontbreken. Owen, die Emily dolgraag nog eens wil ontmoeten, start erop een serieuze zoektocht naar zijn nieuwe vriendin. Hij wordt erbij geholpen door een studenten die toevallig voor haar studie een onderzoek moet doen dat verliefdheid uiteindelijk tot gekte leidt en in Owen het perfecte onderwerpsobject ziet. Van de makers van Bridget Jones en Love Actually werd de komisch-romantische film Finding Emily tenslotte gekeurd vanaf 6 jaar en is nu te zien in de bioscoop. De tweede film die ik voor je mocht bekijken is getiteld Backrooms. Backrooms is een horrorfilm die gaat over meubelverkoper Clark. Hij vindt in de kelder van zijn winkel in stoelen, meubels en banken een portaal naar een ruimte achter zijn winkel. Het blijkt een groot labyrinth te zijn van gangen en verlaten kantoorruimtes. Hij probeert de ruimtes in kaart te brengen door iedere avond het verborgen labyrinth te betreden. Maar het aantal ruimtes lijkt oneindig te zijn en zelfs hier en daar wat te veranderen. Clark praat erop met zijn psychologe die hem nog probeert te redden. Uiteindelijk blijken de geheime ruimtes toch niet zo onschuldig te zijn als hij aanvankelijk dacht. De horrorfilm Backrooms heeft lovende kritiek ontvangen en lijkt een succesvolle horrorfilm te gaan worden die je vanaf 16 jaar zelf kunt gaan zien in de bioscoop. Deze week twee films over zoektochten in de romantische comedy Finding Emily of de spannende film Backrooms. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
16: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
17: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een 40er, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
16: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Nieuwe reizigerspassage station Amsterdam-Zuid en Nail House gekocht door VPRO. Mijn naam is Angelique Spoor. Mooi nieuws voor trein- en metroreizigers. Op 1 november opent de spiksplinternieuwe Brittenpassage op station Amsterdam-Zuid. De doorgang is 15 meter breed en is voorzien van moderne liften, winkels, roltrappen en een fietsenstalling met daglicht. Deze ingebruikname vormt tevens de start van de verbouwing van de huidige Minerva-passage, die 3 keer zo breed en 1,5 meter hoger moet worden. Nail House is een kunstwerk van de 54-jarige artistiekeling Leonard van Münster. De creatie bestaat uit een klein huisje met bewoners als protest tegen lege plekken in de stad, terwijl er geen ruimte is voor kunst. De eerste plaatsing van dit tiny house was bij de Schinkelhaven. De tweede keer kwam het terecht aan de Weteringschans. Het iets wat vervallen gebouwtje is inmiddels gekocht door de VPRO en zal gerenoveerd en wel geplaatst worden in de tuin van hun gebouw in Hilversum. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bouw van Nieuw Giezenhof in Duivendrecht stilgelegd na archeologische vondst. En ruim 650 fietsers namen deel aan één na laatste dorpentocht. Mijn naam is Emilie van Steen. De bouw van woonproject Nieuw Giezenhof in Duivendrecht is tijdelijk stilgelegd na een archeologische vondst aan de Rijksstraatweg. Tijdens graafwerkzaamheden werd vermoedelijk een oude put ontdekt. Archeologen onderzoeken momenteel of het inderdaad om een historische beerput gaat. In dergelijke putten worden regelmatig oude gebruiksvoorwerpen gevonden die meer kunnen vertellen over het verleden van een locatie. Het is nog niet duidelijk wat de vondst precies inhoudt en of dit gevolgen heeft voor de planning van het bouwproject. Nieuw Giezenhof omvat 36 nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen. En de jaarlijkse dorpentocht door Amsterdam heeft zondag 656 deelnemers getrokken. Ondanks een grijze start van de dag stapten veel mensen alsnog op de fiets toen de zon doorbrak. De tocht brengt deelnemers langs verschillende dorpen in de regio en is voor veel fietsers een vaste traditie. Met de tocht werd ook geld ingezameld voor Stichting Anders Amsterdam. En dat leverde ruim 2600 euro op. Volgend jaar wordt de dorpentocht voor de laatste keer georganiseerd. Na bijna 50 jaar stopt het evenement vanwege een tekort aan vrijwilligers, teruglopende deelname en een steeds vollere evenementenkalender. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment. TuneIn voor een dier. What's cooking? Party en movie updates. Streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend €900 miljoen, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degenen die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Verbetering, herintree, gedetineerden en jazz in Stadsarchief. Mijn naam is Angelique Spoor. De gemeente Amsterdam en justitieel complex Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om de herintree van gedetineerden in de samenleving te verbeteren. Hiertoe is een intentieverklaring getekend waarin staat dat tijdens de hechtenis al snel wordt begonnen met begeleiding om de delinquenten te helpen op het gebied van onder andere werk en schulden bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit zou moeten leiden tot een verminderde terugval in de criminaliteit en een meer veilige stad. Het Amsterdam Stadsarchief heeft de tentoonstelling Jazzjaren, Mensen, Migratie en Muziek 1930-1939 binnen de muren. Destijds was het Carlton Hotel dé plek waar jazz en swing werden gekoesterd. Sterren op dit gebied die langskwamen in de hoofdstad waren onder andere Louis Armstrong, Duke Ellington en Josephine Baker. Ook werden er nieuwe clubs opgezet, zoals onder andere Negro Palace en de Kit Kat Club. Kortom, genoeg te zien op de expositie aan de Vijzelstraat, die tot en met 13 september te bezoeken is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: Wij zijn Jam FM.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
7: Wij zijn Jam FM.
9: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: Metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Filmmaker Pim Giel uitgeroepen tot beschermer van het jaar. En aansluiting N522 bij Oudekerk tijdelijk dicht. Mijn naam is Emily van Steen. Filmmaker Pim Giel is door Stichting Beschermers Amsteland uitgeroepen tot beschermer van het jaar 2026. Hij kreeg deze prijs toegekend bij de feestelijke opening van de 18e editie van de Amstelanddag op buitenplaats Wester-Amstel. Hij ontving de prijs vanwege het grote succes van de film Hoop in de Hoep. De documentaire toont de 4 seizoenen in Polder de Ronde Hoep. De film ging 2 oktober 2025 in première in Cinema Amstelveen. En wat oorspronkelijk als een eenmalige vertoning bedoeld was, mondde uit in de best bezochte film ooit in Amstelveen. En het verkeer in Oudekerk moet volgend weekend rekening houden met een tijdelijke wegafsluiting. De aansluiting van de machineweg op de N522, de Burgemeester Stramanweg, is afgesloten van vrijdagavond 12 juni 8 uur tot zaterdagavond 13 juni 7 uur. In die periode wordt het versleten asfalt van de busbaan vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de Hoofdenburgsingel en de Jacob van Ruisdaalweg. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Voor reizigers met het openbaar vervoer verandert er weinig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim.

0: Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
11: Personal trainer in Carré en Johan Cruijff Arena na Harry Mania. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse indie-rockband Personal Trainer werd in 2018 in het leven geroepen door bandleider Willem Smit. Sinds die tijd speelt de groep met variabele muzikanten. Na 2 albums, uitverkochte concerten in Paradiso, waarvan er zelfs 1 24 uur duurde, het winnen van een Edison en meerdere festivaltours, is de band te zien op het podium van Koninklijk Theater Carré op 18 september. Nu Harry Styles met zijn entourage weer is vertrokken, maakt de Johan Cruijff Arena zich op voor de volgende niet-voetbalgerelateerde evenementen. Dat begint vrijdag 19 en zaterdag 20 juni met de jaarlijkse optredens van de toppers. Op 30 juni staat de Duitse Schlagerfestivalzangeres Helene Fischer op het podium. En begin juli geeft Bruno Mars er 4 concerten. Volgende maand komen ook countryzanger Luke Combs en The Weeknd daar hun fans verblijden met muzikale voorstellingen. En 24 oktober is het publiek welkom bij het Amsterdam Music Festival. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: Metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: 3 nieuwe wethouders in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Maandagavond stond de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van PRO, D66 en VVD. Daarnaast mocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn 3 bijzondere wisselingen begeleiden. Er was veel lof voor de vertrekkende wethouders Victor Fréquin, Erika Spil en Rineke Korrel, die de afgelopen bestuursperiode succesvol hebben afgerond. Tegelijkertijd werden 3 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Maarten de Groot, Stijn Nijssen en Jeroen Klaassen. De bekendmaking van de portefeuilleverdeling volgt later. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten... of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back.

0: Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degenen die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
5: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
7: Nieuwe reizigerspassage, station Amsterdam-Zuid en Neelhouse gekocht door VPRO. Mijn naam is Angelique Spoor. Mooi nieuws voor trein- en metroreizigers. Op 1 november opent de spiksplinternieuwe Brittenpassage op station Amsterdam-Zuid. De doorgang is 15 meter breed en is voorzien van moderne liften, winkels, roltrappen en een fietsenstalling met daglicht. Deze ingebruikname vormt tevens de start van de verbouwing van de huidige Minerva-passage, die 3 keer zo breed en 1,5 meter hoger moet worden. Neelhouse is een kunstwerk van de 54-jarige artistiekeling Leonard van Münster. De creatie bestaat uit een klein huisje met bewoners als protest tegen lege plekken in de stad, terwijl er geen ruimte is voor kunst. De eerste plaatsing van dit tiny house was bij de Schinkelhaven. De tweede keer kwam het terecht aan de Weteringschans. Het iets wat vervallen gebouwtje is inmiddels gekocht door de VPRO en zal gerenoveerd en wel geplaatst worden in de tuin van hun gebouw in Hilversum. Tot zover, meer nieuws over 1/2 uur of op onze Jam FM website.
5: Wij zijn Jam FM. Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes.
7: Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Nieuwe reizigerspassage, station Amsterdam-Zuid en Nailhouse gekocht door VPRO. Mijn naam is Angelique Spoor. Mooi nieuws voor trein- en metroreizigers. Op 1 november opent de spiksplinternieuwe Brittenpassage op station Amsterdam-Zuid. De doorgang is 15 meter breed en is voorzien van moderne liften, winkels, roltrappen en een fietsenstalling met daglicht. Deze ingebruikname vormt tevens de start van de verbouwing van de huidige Minerva-passage, die 3 keer zo breed en 1,5 meter hoger moet worden. Nailhouse is een kunstwerk van de 54-jarige artistiekeling Leonard van Münster. De creatie bestaat uit een klein huisje met bewoners als protest tegen lege plekken in de stad, terwijl er geen ruimte is voor kunst. De eerste plaatsing van dit tiny house was bij de Schinkelhaven. De tweede keer kwam het terecht aan de Weteringschans. Het iets wat vervallen gebouwtje is inmiddels gekocht door de VPRO en zal gerenoveerd en wel geplaatst worden in de tuin van hun gebouw in Hilversum. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder Tennet meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bouw van Nieuw Giezenhof in Duivendrecht stilgelegd na archeologische vondst. En ruim 650 fietsers namen deel aan één na laatste dorpentocht. Mijn naam is Emilie van Steen. De bouw van woonproject Nieuw Giezenhof in Duivendrecht is tijdelijk stilgelegd na een archeologische vondst aan de Rijksstraatweg. Tijdens graafwerkzaamheden werd vermoedelijk een oude put ontdekt. Archeologen onderzoeken momenteel of het inderdaad om een historische beerput gaat. In dergelijke putten worden regelmatig oude gebruiksvoorwerpen gevonden die meer kunnen vertellen over het verleden van een locatie. Het is nog niet duidelijk wat de vondst precies inhoudt en of dit gevolgen heeft voor de planning van het bouwproject. Nieuw Giezenhof omvat 36 nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen. En de jaarlijkse dorpentocht door Amsterdam heeft zondag 656 deelnemers getrokken. Ondanks een grijze start van de dag stapten veel mensen alsnog op de fiets toen de zon doorbrak. De tocht brengt deelnemers langs verschillende dorpen in de regio en is voor veel fietsers een vaste traditie. Met de tocht werd ook geld ingezameld voor Stichting Anders Amsterdam. En dat leverde ruim 2600 euro op. Volgend jaar wordt de dorpentocht voor de laatste keer georganiseerd. Na bijna 50 jaar stopt het evenement vanwege een tekort aan vrijwilligers, teruglopende deelname en een steeds vollere evenementenkalender. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, TuneIn voor een dier, What's Cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed!
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd.

0: enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Nieuwe reizigerspassage station Amsterdam-Zuid en Nail House gekocht door VPRO. Mijn naam is Angelique Spoor. Mooi nieuws voor trein- en metroreizigers. Op 1 november opent de spiksplinternieuwe Brittenpassage op station Amsterdam-Zuid. De doorgang is 15 meter breed en is voorzien van moderne liften, winkels, roltrappen en een fietsenstalling met daglicht. Deze ingebruikname vormt tevens de start van de verbouwing van de huidige Minerva-passage, die 3 keer zo breed en 1,5 meter hoger moet worden. Nail House is een kunstwerk van de 54-jarige artistiekeling Leonard van Münster. De creatie bestaat uit een klein huisje met bewoners als protest tegen lege plekken in de stad, terwijl er geen ruimte is voor kunst. De eerste plaatsing van dit tiny house was bij de Schinkelhaven. De tweede keer kwam het terecht aan de Weteringschans. Het iets wat vervallen gebouwtje is inmiddels gekocht door de VPRO en zal gerenoveerd en wel geplaatst worden in de tuin van hun gebouw in Hilversum. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
2: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

Four Tops die je hier hoorde hier op jouw Jam FM. Hey, en ik heb trouwens nog meer van die hele leuke tunes net natuurlijk voor jou heerlijk gedraaid hier op deze hele leuke zender. Bijvoorbeeld 5 Star All Fall Down hadden we ook nog voor je. En we hadden ook nog Star Points. En Tony Scott, Cat to Into It. Nou, goed, wel op deze mooie, toch wel heerlijke woensdagavond. Waar je eigenlijk denkt van, oh, wat gaan we nou toch weer eens doen op deze avond. In de tussentijd kreeg ik trouwens een heel leuk mailtje binnen. Ja, ja, ja. En dat is van niemand minder dan Justin Toemen. En van 4 tops, dan doen er dan maar 5 gelijk maar. Ja, ik kan je geen eens ongelijk geven dat je dat, dat die idee natuurlijk komt. En de 4 tops maken daar snel 5 tops van.

0: van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl.
0: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: 2 tot 4, de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
1: Met Marcel Hergaarden.
2: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
3: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
2: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
3: bij Jam FM. Jam FM.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amsterdamse politierechten acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bouw van Nieuw Giezenhof in Duivendrecht stilgelegd naar archeologische vondst. En ruim 650 fietsers namen deel aan één na laatste dorpentocht. Mijn naam is Emilie van Steen. De bouw van woonproject Nieuw Giezenhof in Duivendrecht is tijdelijk stilgelegd na een archeologische vondst aan de Rijksstraatweg. Tijdens graafwerkzaamheden werd vermoedelijk een oude put ontdekt. Archeologen onderzoeken momenteel of het inderdaad om een historische beerput gaat. In dergelijke putten worden regelmatig oude gebruiksvoorwerpen gevonden die meer kunnen vertellen over het verleden van een locatie. Het is nog niet duidelijk wat de vondst precies inhoudt en of dit gevolgen heeft voor de planning van het bouwproject. Nieuw Giezenhof omvat 36 nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen. En de jaarlijkse dorpentocht door Amsterdam heeft zondag 656 deelnemers getrokken. Ondanks een grijze start van de dag stapten veel mensen alsnog op de fiets toen de zon doorbrak. De tocht brengt deelnemers langs verschillende dorpen in de regio en is voor veel fietsers een vaste traditie. Met de tocht werd ook geld ingezameld voor Stichting Anders Amsterdam. En dat leverde ruim 2600 euro op. Volgend jaar wordt de dorpentocht voor de laatste keer georganiseerd. Na bijna 50 jaar stopt het evenement vanwege een tekort aan vrijwilligers, teruglopende deelname en een steeds vollere evenementenkalender. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jam your summer with the station that makes you smile.
4: Wij zijn Jam FM.
3: This is the jamming summer.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
5: Ron Lokkerbol. Het steekt er ver bovenuit.

binnen eigenlijk, binnenwandelen. Ja, dat was ergens, denk ik hoor, 2016, de maand november, ja.

0: jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm.

0: Unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Personal trainer in Carré en Johan Cruijff Arena na Harry Mania. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse indie-rockband Personal Trainer werd in 2018 in het leven geroepen door bandleider Willem Smit. Sinds die tijd speelt de groep met variabele muzikanten. Na 2 albums, uitverkochte concerten in Paradiso, waarvan er zelfs 1 24 uur duurde, het winnen van een Edison en meerdere festivaltours, is de band te zien op het podium van Koninklijk Theater Carré op 18 september. Nu Harry Styles met zijn entourage weer is vertrokken, maakt de Johan Cruijff Arena zich op voor de volgende niet-voetbalgerelateerde evenementen. Dat begint vrijdag 19 en zaterdag 20 juni met de jaarlijkse optredens van de toppers. Op 30 juni staat de Duitse Schlagerfestivalzangeres Helene Fischer op het podium en begin juli geeft Bruno Mars er 4 concerten. Volgende maand komen ook countryzanger Luke Combs en The Weeknd daar hun fans verblijden met muzikale voorstellingen. En 24 oktober is het publiek welkom bij het Amsterdam Music Festival. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: De Horn Section en Lady Shine. En mijn naam is Kevin. Oh nee, nee, mijn naam is Daniel. Want normaal gesproken zit Kevin hier. En we zijn gezellig in de studio. Als Kevin er niet is, hè, de kat van huis, dan dansen de muizen hier op tafel. En dat hoor je al aan het geluid. In de studio Peter nog steeds, die de middageditie van het Traffic Not Jam heeft gedaan vandaag.
1: Ja, die geen één iemand heeft gehoord.
0: Ja.
1: Hey, hey. En dat is knap, jammer, he? Jongens, want jullie hebben een lekkere show gemist. Dat is ongelofelijk.
0: Ja, en aan mijn rechterkant voor de kijker links, als je op Twitch meekijkt.
2: Ja, daar zijn
0: wie
2: we dan, hè?
0: Eigenlijk? Wie
2: ja.
0: ben jij eigenlijk?
2: Ja, ja, mijn naam is Bob van Amstel. En ik zit hier voor de eerste keer bij Jam FM.
0: Oké, nou, ik hoor al gelijk, de stem is goed. Hè?
2: Ja. Goed, kijk, dat is altijd lekker om te horen. Ja. Toch? Dat is een goed begin, is het halve werk.
3: Ja, niet alleen de stem, maar de naam ook. Bob. Toepasselijk.
0: Ja.
2: Ja, Bob van Amstel, aan Oudekerk, aan Amstel.
0: Ja. Bob van Amstel, ja.
3: Scherp blijven.
2: Ja. Ja, ik zat eerder aan het biertje te denken, ja, van Amstel. Maar
1: Bob. Bob van Amstel, het is, voor mij is het echt zo'n naam als een radio DJ. Is het je eigen naam of is het echt een radio DJ naam?
2: Zeker. knipoog.
1: Overduidelijk. Ja, goed.
0: Ja, ik heb een hele vette nieuwe plaat klaarstaan. Want we moeten ook gewoon muziek draaien hier op de radio. Daar gaat het natuurlijk om. En dat is die van Lady Gaga, Douchey.
4: Wij zijn Jam FM.
5: New music. Jam FM.

0: gaat wel even hard, Lady Gaga. Ik zou het normaal gesproken op zondagavond nooit draaien. Dat is het moment dat je mij op de radio hoort, zondagavond. Oeh, dat is de verkeerde. Ja, dat is het. Ik zal je er even bij schakelen, Bob. Want jij schrok net. De telefoon ging ineens hier in de studio, hè?
1: Ja, dat ben ik niet gewend. Nee. De fijne vaste luisteraar.
0: Maar ja, wie is er eigenlijk nog gewend dat het getelefoneerd wordt?
1: Ja, ik telefoneer niet meer. Ik doe alles met appjes.
0: Oh ja, ik ben toch wel van telefoneren. Zo heb ik Peter vandaag een paar keer gebeld. Maar toen nam je niet op.
2: Nee.
0: En jij zei later tegen mij van voortaan een appje sturen, want dan weet ik het.
2: Ja, maar eventjes een berichtje gestuurd. Maar het is ook eigenlijk omdat ik tijdens mijn radio-uitzending heb ik mijn telefoon staan op niet storen.
0: Ja, en dat heb ik dan niet. Maar goed, zo gaat het. En ik ben wel even benieuwd wat jij weet van de jaren 80 en 90 muziek, Bob.
1: Ja, ik zit natuurlijk bij Jam FM, dus we draaien wel een bepaalde stijl.
0: Ja.
1: Ja, kijk, ik heb zo mijn favorieten van de jaren 80. Ik noem een Prince, een Otis en Daryl, Earth, Wind & Fire. Ja, het gaat alle kanten op bij mij.
0: Ja, oké. Ja, dan zijn wij misschien nog iets gefriekter.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Iets gefriekter, hè?
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Nou hadden we net Roberto aan de lijn. En zei, kan je Freak Me draaien van Silk? Dat is een beetje rustige, relaxte muziek uit de jaren 80. Nee, 90. Deze komt uit de 90.
2: Ja, dat is goed uit de 90. Maar ik had toen ook eigenlijk iets, net toen hij opbelde. Ik denk, hey, misschien ook wel leuk om Raw Silk erachteraan te draaien.
0: Ja,
2: Do It To The Music.
0: Ah, ja, lekker. Precies, dat is hem, ja. Nou, die gaan we erbij zoeken zometeen. En ik had eigenlijk David Joseph voor daarna klaarstaan. Ook zo'n plaat uit die tijd. Ja. Maar we gaan Raw Silk zoeken. En daarna David. Lijkt me een goed idee. Hier

0: van half acht.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen ten noorden van München. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: 3 nieuwe wethouders in Ouder Amstel. Mijn naam is Emily van Steen. Maandagavond stond de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van PRO, D66 en VVD. Daarnaast mocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn 3 bijzondere wisselingen begeleiden. Er was veel lof voor de vertrekkende wethouders Victor Frequin, Erika Speel en Rineke Korrel, die de afgelopen bestuursperiode succesvol hebben afgerond. Tegelijkertijd werden 3 nieuwe wethouders geïnstalleerd: Maarten de Groot, Stijn Nijssen en Jeroen Klaassen. De bekendmaking van de portefeuilleverdeling volgt later. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: geef mij die love song. Narada Michael Walden. En ik vind de zangeres, de vocalen van Patty Austin, altijd erg goed in de andere nummers die ze heeft gemaakt. Is voor jou bekende muziek deze Narada Michael Walden?
1: Ja, het is een bekende, hè, deze.
0: Ja.
1: Maar hij begreep in de rustige categorie van jam.
0: Ja, in de rustige categorie, ja. Daarom doen we ook geen bedje nu op de achtergrond. Een beetje rustig aan. Of zullen we wel een beetje doen? Zodat we het dan toch maar even doen? Oeh, ik heb wat met die jingles. Zit verkeerd in mijn systeem en blijft het verkeerd. Wat doe jij in het dagelijks leven op radiogebied, Bob?
1: Oh, ik heb een eigen programma, maar nee, niet bij Jam FM.
0: Niet
1: maar
0: bij
1: dat
0: Jam
1: is bij Rick FM.
0: Bij de concurrent.
1: Bij de concurrent. Ik ben, ik hoorde net het woord wel komen, vreemd gaan. Ik ben aan het vreemd gaan hier.
0: Ja, nou, dat is altijd lekker om vreemd te gaan. Tenminste, wat zeg ik nou?
1: Nee, kijk, wat we doen. We doen op zondag een sport- en cultuurprogramma. Waarbij we eigenlijk alle sport- en culturele activiteiten uit de regio
0: behandelen.
1: Behandelen en laten horen.
0: Ja, en dan moeten we op zondagavond of zondagmiddag op Rick FM uit Horen afstemmen.
1: Ja, klopt. Op Rick FM tussen 11 en 1.
0: Tussen 11 en 1.
1: Ben ik te horen met mijn sidekick Yvonne.
0: Oh, wat gaaf. Dus je hebt ook nog een sidekick.
1: Zeker weten. Ja, we doen het met z'n tweeën. En joh, ik moet het eerlijk bekennen. Dat is altijd leuker dan alleen.
0: Ja, wij doen het hier met z'n drieën. Ja. We hebben een triootje vanavond.
1: Ja, we zijn met z'n vier in de studio zelf, volgens mij.
0: Ja. Maar kwartetje.
1: Nee, volle bak is het.
0: Ja, Redi kijkt wat gebeurt hier nou. Maar zometeen zijn we met z'n vijven, volgens mij. Ja. Maar dat is altijd gezellig. Nou, radio maken is ook gezellig, hè?
1: Het gaat natuurlijk om de liefde voor muziek. Daarvoor ben ik ooit bij de radio begonnen. Nog niet zo lang geleden, een jaartje nu. Gewoon omdat ik bepaalde muziek die mij dicht bij het hart ligt, eigenlijk aan het grote publiek wil laten horen. Maar ik vind ook een stukje cultuur uit de regio waar we wonen met z'n allen, om dat ook bij de ander duidelijk te krijgen. Ja, dat doet me ook heel veel plezier.
0: Dus
1: dat is het leuke aan radio. Het kan alle kanten opgaan.
0: Dat is het mooie van radio.
1: Ja.
0: En ik denk dat Peter gaan we geen vraag stellen. Want die doet dit al heel lang, hè, radio maken.
2: Heel lang.
0: Ja, sinds de jaren 80 ergens.
2: Ja, nee, ik was ooit een keertje op mijn 16e, 17e jaar ben ik begonnen met radio maken. En daarna nog iets doorgegaan tot mijn 19e ongeveer. En toen 40 jaar lang niets. Ook echt niets.
0: Weet je welke zender er... Want jij komt oorspronkelijk uit Schagen. Je bent wel nu van de grote stad, hè, van Amsterdam.
2: Ja.
0: Maar je had in Julianendorp ook een zender, hè, vlakbij Schagen. Die jij nog nooit hebt gehoord.
2: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Ja.
2: Maar dat was ook omdat wij rond die tijd heel erg bezig waren met ons eigen radiostation. Galaxy FM.
0: En... Galaxy.
1: Maar er bestaat nu ook een Galaxy, volgens mij. In Almere nu, dacht ik.
2: Ja, inderdaad. En het was een mooie tijd. Want wij zaten... Wij waren 16, 17 jaar. We hadden op het hoogtepunt van onze radiocarrière hadden we 24 adverteerders. Die elk 300 gulden in de maand neertelden. We hadden geld als water. We gingen uit in de Vijverhut. We gingen uit in de Bergen-Meermen. En we gingen erheen met de taxi.
0: Ja, dit doet een beetje denken aan het verhaal waar ik vandaan kom. Ik ging altijd iedere zaterdag. Maar wij hadden een lager tarief. Dus jullie deden het wel goed. Wij haalden zaterdags 50 gulden op bij de adverteerders. Ja. Dat waren allemaal gewoon 50 gulden. En dan zat je het weekend op de zender.
2: Ja.
0: Maar dat was 200 in de maand. Ja. En op zaterdagavond werd dat ook opgedronken in de lokale kroeg.
2: Ja.
0: En andere dingen die je ervan deed. Zo ging het bij de radio in Horen. Ja.
1: We zijn in de verkeerde tijd begonnen, hoor ik al.
2: Ja, inderdaad, heel jong. Het was een mooie tijd. Want wij hadden echt een koelkast. Zo'n hele grote Amerikaanse koelkast. En die waren er toen nog niet heel vaak. En hij stond tot de rand gevuld met drank. Ik moet ook zeggen, ik zal in die tijd weinig uitzendingen hebben gemaakt die ik nuchter heb uitgevoerd.
1: Oh, ik krijg er dorst van, heren.
3: Als ik dit zo hoor dat er niks is veranderd, dan ben ik daar wel van mening van. Want ik sponsor nog steeds zelf.
0: Ja.
3: Vind je die? En ze haalt niks op. Ja, dat is weer wat anders. Dat bedoel ik maar.
0: De wereld ziet er nu anders uit. Ik denk dat we ook leuke muziek moeten blijven draaien. Dat kan ook gewoon. Dus dat is jouw tijd in Schagen geweest. Ja. Mijn tijd was in Horen, Hilversum en Amsterdam. Speelde zich op drie fronten af met radiogebied. En Ray, jij kwam er al even tussen. Waar deed jij radio?
3: Haarlem, onder andere. En Saan Radio.
0: Saan Radio, daar heb je heel lang gezeten. Op vrijdagavond was dat, dacht ik. Hè,
3: klopt.
0: Voordat die jongens van... Hoe heette die gast ook weer?
3: Dat was Club Night.
0: Dat discoprogramma.
3: Die heb je ook gehad, maar wij waren in ieder geval van Club Night.
0: Ja, was dat na dat discoprogramma op vrijdagavond? Ja, ik ben even zoekend hoe dat ook weer heette.
3: Dat is een goeie, ik ben het ook kwijt.
0: Ja, ja.
3: Maar daarvoor was het Haarlem.
0: Daarvoor was het Haarlem, ja.
3: En daar zijn radio.
0: Nou, zo zie je dus dat we wel geschiedenis hebben. En we hebben nu ook geschiedenis uit Uithoorn vandaan.
1: Ja, zeker. Ja,
0: daar begon dit gesprek mee op de zondagmiddag. Dus 11 uur tot 1 uur, ochtend en middag.
1: Ja, ja. En ook leuke muziek, hoor, moet ik zeggen. In ieder geval muziek die ook mij aan het hart gaat. Maar toch echt een stukje sportieve en culturele activiteiten.
0: Dankjewel. Nu David Joseph.

0: Ja, tijd vliegt voorbij als je wat van die leuke platen draait hier op Jam FM. En dit is het programma eigenlijk van Kevin. En we hebben het gekaapt. Kevin die zit hier nog steeds in de keuken, geboeid.
1: Eigenlijk een beetje klassieke piraterij radio maken.
0: Ja, precies. Een uurtje piraten. En ja, zonder format. Wel de muziek natuurlijk van Jam FM. Maar we hebben niet over nagedacht. Geen aparte dingetjes. Nee. Ik kreeg nog eventjes een opmerking van Robert B. Die zei, Haarlem, Daniel zat toch ooit bij Laser? Ja, dat klopt. Ik heb ook bij Laser gezeten. Long time ago. Dus ja, er zijn mensen die het beter weten als mijn geheugen. Die laten mij wel een beetje in de steek.
1: Ik ga een hele domme vraag stellen. Maar Laser, wat was dat? Laser?
0: Nou, Laser was een piraat die in Haarlem is ontstaan. En die zond muziek uit. Oh. Laser is ook een zeezender geweest.
1: Oh, ja.
0: Dat
1: ja.
0: was Laser 508. Dat was een Amerikaanse AM-piraat op zee. Maar dit was gewoon een piraat. Uiteindelijk waren wij Discount aan het doen in Amsterdam. En zijn Laser en Discount samengegaan. Hebben een hele tijd uitgezonden in de begin jaren 90. Zijn ongeveer, denk ik, een keer of 50, 60 uit de lucht gehaald.
1: Ja. Ja,
0: dus dat was een mooie tijd, ja.
1: Romantische tijd.
0: Ja, ja. Mooie tijd. Als we het hebben over tijd. Het is nog 13 minuutjes. En dan is het tijd voor A Night to Remember. En dat is de man die je net hebt horen praten op de radio. Niet Peter, maar die andere meneer die aan het praten was. Dat is Raymond. En die gaat ons meenemen tot 10 uur vanavond. Dus blijf gewoon hangen hier op Jam FM. En na A Night to Remember is het tijd voor De Soa. De Soa.
1: Oh, wat een leuke naam allemaal.
0: Ja, dat staat voor The Soul of Amsterdam.
1: Ah, kijk. Ja, de goede Soa.
0: Andreas en Johan die halen overal uit de wereld de pareltjes vandaan. Die nog niet uitgekomen zijn, die hebben zij al. En zo'n pareltje is onder andere die van Chains. En ik heb eerder gezegd, ik ga die draaien vandaag. Moet ik hem natuurlijk wel even tevoorschijn halen. Dat is mooi van flexibel, gewoon tijdens de show eventjes.
1: Ja, het is live radio, hè? Dan
0: live,
1: gaat dat.
0: Live radio. De nieuwe van Chains. Hier op Jam FM. En dit is echt een heerlijke plaat. Ik weet niet of je de groep Chains kent.
1: Zeker, ja.
0: Nou, Chains die traint 4 augustus op in Paradiso, Amsterdam. Dat is ook uniek. Als je die wil zien, is de laatste kans in je leven, denk ik. Ja. Om ze live op het podium te zien. Er is een nieuwe Chains, dat is deze. Nieuw album. En ze hebben een zangeres, die is niet uit de jaren 80 afkomstig. Het is Tanya Michelle Smit, maar ze doet het perfect. En die wil ik ook met jouw luisteraar thuis aan de andere kant van de speaker delen.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief.

0: heerlijk geslapen.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt de dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Nieuwe voorzitter van Pro Amstelveen en nog 1 keer een dorpentocht. Mijn naam is Christine Elion. Politieke partij Pro Amstelveen, voorheen GroenLinks en PvdA, heeft een nieuwe voorzitter, Arnoud van den Bos. Van den Bos is al 8 jaar gemeenteraadslid. Hij staat bekend om zijn inzet voor betaalbare woonruimte en goed openbaar vervoer. De vorige fractievoorzitter, Marijn van Ballengooien, is vandaag als wethouder geïnstalleerd. En de 47e editie van de Dorpentocht heeft afgelopen zondag 656 deelnemers getrokken. De jaarlijkse fietstocht voert langs verschillende dorpen in de regio. Volgend jaar wordt de Dorpentocht voor het allerlaatst georganiseerd. Het evenement kampt met een teruglopend aantal deelnemers en vrijwilligers. De opbrengst van de Dorpentocht gaat naar de stichting Anders Amsterland. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: Goedenavond en welkom weer bij A Night to Remember. Vanavond bladeren we niet door een fotoalbum, maar door herinneringen die op muziek zijn gezet. Nummers die iets losmaken, een glimlach oproepen of je even meenemen naar een heel ander moment. En als je een avond vol positieve energie wil beginnen, dan mag dit nummer natuurlijk eigenlijk niet ontbreken. Begin jaren 90, een stem vol kracht en een boodschap die vandaag nog net zo goed werkt als toen. Dus zet alles wat zwaar voelt even aan de kant, want we gaan omhoog en zeker niet omlaag. Ik heb voor je meegebracht als eerste M-People met Moving On Up. En dat zeg ik nogmaals, speciaal voor jou. Als je het al zo zwaar hebt, gooi die rugzak leeg en laat je vooral even los en gaan. Het is jouw moment en jouw bestaan. De studio zit hier vol. We zijn hier met z'n vijven zo'n beetje. En ik moet zeggen dat het heel gezellig gaat worden. Dat staat voorop hier zo bij Jam FM. Dat weet je zodra je bent ingeschakeld. Ik ben MC DJ Reden. Bob van Amstel is hier. Daniel is hier. Christine Nies. En natuurlijk ook René Tepas. Ik wens jullie een hele fijne avond. En welkom bij A Night to Remember.
1: Close your eyes. And what do you hear? It's Jam FM.
0: En over herinneringen gesproken, dit is er zeker eentje hoor. Ik zou zeggen, kom uit je stoel of waar je ook rijdt, rijd niet te hard, want dit keer betaal ik hem niet. Moving On Up, hij is voor jou.

de sfeer veranderen. Alsof er ineens wat meer licht is dan meer kleur. En net zo scherp als dit, Christine hier uit de hoek komt richting Daniel. Jam FM. This is Jam FM.

0: Kart hier zo met Sunshine. Muziek die klinkt alsof de zomer een beetje een bezoekje brengt. En dat is juist waar ik het over had, als iemand de kamer binnenkomt lopen. En dat dan gewoon de hele sfeer verandert. En natuurlijk wel positief. En dat ongeacht het seizoen. Vanavond bouwen we aan iets moois. En eerst zetten we de deur open natuurlijk met Moving On Up. En daarna liet Sunshine het licht binnenkomen. En langzaam ontstaat er een verhaal van positieve momenten, kleine gelukjes en herinneringen die zeker gaan blijven hangen. En dat zo dadelijk van het zonlicht van Cornel naar een nummer dat de temperatuur in de studio zeker zomaar een paar graden omhoog kan zetten. Want sommige vragen worden nooit oud. En dat net zoals personen. Zo worden ook al generaties lang uitgesteld wat liedjes betreft, de brieven, de gesprekken en natuurlijk ook de stille blikken. En jij vraagt je natuurlijk af waarover dit gaat. Ik heb het over niemand minder dan Drew Hill hier zo met How Deep Is Your Love. En ik denk dat vanavond ik heel wat mensen blij ga maken met een bepaalde tijd. Maar je weet, we only play classics.
1: Jam, jam, Jam FM. Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
2: Yeah, I'm gone. Yeah.

0: De hot jam van deze week. Jam FM. Ik zei het zojuist al, de hot jam van deze week. Vers van de pers en klaar om zijn plek tussen de favorieten te gaan veroveren. En ik moet zeggen dat de geschiedenis van de Minneapolis Sound en Funkmuziek, dat die loopt als een rode draad door de muziek van de Minneapolis Funk All-Stars. Prins. En dat is wat ik daarin hoorde. En dat is natuurlijk niet verkeerd. De legendarische grondlegger van die sound die de muziek van de Minneapolis beroemd maakte, is de verbindende factor van de band. En als ik eentje zie opstaan en die er wel wat van weet en wat wil zeggen, dan voel je gewoon, dat is de enige echte Daniel. Daniel, kom erbij, want ik zie jou zo snel opstaan.
1: Nou, ik ben geen prinskenner, hoor.
0: Nee. Maakt niet uit, je bent een muziekkenner. Daar gaat het om. En je staat zo snel op.
1: Ik stond op omdat ik koptelefoon wilde doen.
0: Oh.
1: Maar jij had het even over deze band. Hè. Het is wel een legendarisch band, want ze zijn eigenlijk de begeleidingsband van Prins.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Die dan nu gewoon een plaat hebben gemaakt.
0: Ja. En daar had ik het over.
1: Maar wat ik ook heel interessant vind, is dat Prins nog steeds platen uitbrengt, hè, uit oud materiaal. Er is weer een nieuw album uit van Prins.
0: Ja. Bij de meeste artiesten die er helaas niet meer zijn, ligt nog genoeg.
1: Ja.
0: Het zijn net Rembrandts. Wij vindt ze overal.
1: Wij kennen een man hier bij de radio die af en toe een studio takeover doet. Het is John. Een John.
0: Oh ja.
1: Die heeft, denk ik, de grootste Prins-collectie van Nederland. Die heeft gewoon een huis eromheen gebouwd.
0: Zo.
1: Ja, zoveel bootlegs, albums en andere dingen.
0: Ja. Dat is weer heel wat anders.
1: Ja, dat is heel wat anders, ja.
0: Oh, een huis bouwen om... Nou ja, duidelijk.
1: Nou, als hij luistert, hij zal die foto's niet snel delen, maar... Gewoon de muren zijn gevuld met platen.
0: Kijk.
1: En cd's ook nog wel.
0: Dan heb je wat in huis. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: En knap dat hij een vrouw heeft die dat ook goed vindt.
0: Ja, vooral dat.
1: Ja.
0: Ik denk dat je dat heel erg goed zegt. Want die moet je wel hebben. Wil jij zo'n collectie wel in huis. Daar wat mee kunnen doen natuurlijk.
2: Let's go back to the 80s. 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
3: Jam FM.
0: Er gebeurt hier het een en ander. Ik ga jullie gewoon er zo dadelijk weer bij halen. Het is Always van James Ingram. En ja, hier gebeurt ook wel eens wat. Tot zo dadelijk. En dat voor het nieuws.

0: radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan. Onder het puin van de uitgebrande loods in Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. En daarmee komt het dodenaantal door de brand van afgelopen zaterdag op 4. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen ten noorden van München. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Nieuwbouwproject in Duivendrecht ligt stil na archeologische vondst en kat mishandeld in Amstelveen. Mijn naam is Christine Elion. Het Duivendrechtse woningbouwproject Nieuw Giessenhof is tijdelijk stilgelegd omdat er een archeologische vondst is gedaan. Vermoedelijk gaat het om een put. Volgens archeologen zijn putten vaak een bron van interessante vondsten, omdat mensen vroeger allerlei voorwerpen in de put gooiden. Wat de gevolgen zijn van deze vondst voor de voortgang van de bouw is op dit moment nog niet bekend. En in de Amstelveense buurt Westwijk is afgelopen zondag een kat mishandeld. Volgens appberichten is de staart van het dier eraf getrokken. De eigenaren van de kat zijn op zoek naar meer informatie. De mishandeling vond plaats in de omgeving van de straat Lunenburg. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom weer terug bij A Night to Remember. Hier zijn met MC Jerene ondergetekende. Als je net inschakelt, dan stap je eigenlijk in op een reis die vanavond al heel wat mooie haltes heeft aangedaan. We begonnen met de positieve energie van M People en Moving On Up, een muzikale lift omhoog. Daarna liet Cornel ZZ Carter met Sunshine de avond stralen, alsof de zon nog even weigerde onder te gaan. En ik kijk even naar buiten en dat is nog steeds het geval. Vervolgens kwamen de gevoelens dichterbij met Drew Hill en How Deep Is Your Love, een nummer dat herinneringen wakker maakt, zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven. En vlak voor het nieuws sloot James Ingram af dat eerste hoofdstuk met Always, een warme muzikale handdruk die nog even bleef hangen. En als je die nummers achter elkaar zet, ontstaat er eigenlijk een heel mooi verhaal. Eerst vooruitkijken, daarna genieten van het licht om je heen, vervolgens stilstaan bij de liefde en uiteindelijk beseffen wat echt waardevol is. En dat brengt ons precies waar we nu zijn. Want als er één ingrediënt is dat al die momenten verbindt, dan is het liefde. En dat klopt ook. Want liefde voor muziek, voor herinneringen en voor de mensen die onze verhalen kleur geven. Dus laten we dat gevoel maar gelijk meenemen naar het tweede gedeelte van deze avond. En dan heb ik voor je klaar liggen The Nice Guys, featuring Bobby Saint met Put Some Love.

0: ga eens kijken of ik iedereen erbij kan krijgen hier zo in de studio. En wellicht dat jij ons ook kan volgen. Ja, Daniel, ze staan alle vier open. Wellicht dat jij ons kan volgen via Twitch.
1: Oeh.
0: Dat zou zomaar kunnen. Heb je een mic? Wacht even op de Big Boss.
2: Nou, ik zit hier op een draadloze microfoon.
0: En hij doet het.
2: Nou, zet hem maar ietsje harder, want ik hoor mezelf niet eens.
0: Nou, wij jou wel hoor.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja, hier, nog harder.
2: Oké.
0: Okay, ik ga bijna het hele mengpaneel uit, maar dat zal waarschijnlijk...
2: Zo wordt hij beter, denk ik.
0: Oh, kijk eens. Ja, dat is heerlijk dit.
3: Techniek staat van niets.
0: Het valt me nog mee dat jij daar niks van zegt net, Christine.
4: Want, precies, ik hield mijn mond braaf. Ik heb niet gezegd, goh, ik hoor wel dat hij draadloos is.
0: Oh, oké. Okay. Want dat had, hij was wel scherp, precies, juist.
4: Ja. Ach, soms heb je dat.
0: Nou, kijk, René krijgt er een. Ja, ja, ook niet aan.
3: Ja,
0: en zo gaan die dingen. 1, 2, 3. Batterijtje misschien? Nee, Daniel, dat gaat helemaal goed. Er wordt zo getwijfeld van, lukt dat wel achter de tafel?
3: Ja, ja,
0: hij doet het.
4: Volgens mij kunnen we prima samen doen.
3: Ja, ik doe die sokkie met een microfoon.
0: Kijk.
2: Ja, precies. Ja, deze doet het wel, maar deze moet er gewoon veel harder staan.
3: En dit luisteraar denkt van, wat hoor ik dat toch allemaal?
0: Nou, we horen je goed hoor.
4: Van.
0: Ja, wat denk je zelf? Dit gaat goed. Volgens mij had ik al 3 platen kunnen draaien. Zijn we er allemaal of niet?
4: Ja, we zijn er.
0: Nee, je kan beter diep pakken, want nou hoor ik je dus niet.
4: Nee, ik wou zeggen, we zijn er zeker.
0: Kijk, nu hoor ik je.
4: Ja.
0: Zet ik deze weer wat zachter. Vind je het goed, Daniel? Ja. Nou ja, laten we beginnen waar ik eigenlijk een beetje heen wilde gaan. Want de mensen thuis die denken ook zoiets van... wat is dat weer voor lekker ongeregeld zootje bij A Night to Remember. Maar ja, dat heb je dat soort momenten. Ten eerste in dit programma ook wensen we onze gasten een warm welkom toe.
5: Ja, dankjewel. Ik ben even blijven hangen en stelt niet teleur.
0: Nou, je hoort hem al.
5: Ja.
0: Dat is stel jezelf maar voor.
5: Nou, mijn naam is Rob van Amstel.
0: Kijk.
5: Ja, en ik ben hier voor de eerste keer bij Jam FM. Maar normaal te horen bij Rick FM op de zondag tussen 11 en 1.
0: Mm-hmm.
5: En zoals ik al eerder zei, het is een avondje van vreemdgaan.
0: Nou, dat is een hele andere weg dan ik zou ingaan met de nummers die ik hier bij me heb. Maar wellicht dat we daar ook weer op terugkomen. En dan ben jij de aanvoerder daarvan voordat ik weer brieven ga krijgen van Postbus 51. Daniel, ook welkom weer vanavond. Want het is de tweede week dat we elkaar weer zien na een hele lange tijd.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik jou ook weer zie.
0: Ja, dat...
2: Volgens mij hebben we elkaar vorige week toch gezien.
0: Ja, dat zeg ik. Ja. Zojuist, na een hele lange tijd.
2: Ja, ik ben een tijdje hier niet geweest. Ik dacht, het werd zo druk hier op woensdagavond.
0: Mm-hmm.
2: Ik blijf lekker op de bank zitten.
0: Het gaat nog drukker worden, hè? Zo dadelijk over 2 weken. Want dan hebben we de dames weer van de Nederlandse Miss Universe verkiezing. Zo dadelijk hier.
2: Hop, hop. Drie dames hier van Miss Universe.
0: Ja. Oh. Okay. Ja, die gaan die kant op. Dus dan weet je dat het weer druk gaat worden, net zoals de laatste keer.
2: Ik zal de stofzuiger voor je neerzetten om het allemaal hier een beetje...
0: Ja, dat wordt weer wat.
2: Ja, schoon te maken.
0: Christine, jij bent er ook weer dan, hè?
4: Ja, natuurlijk.
0: Je moet er zijn, hè?
2: Natuurlijk. Laten glimmen en stofvrij en dergelijke. Nou, dat gaat helemaal goed komen.
0: Voor jou, bereid je dan wel alvast een paar vragen voor jezelf?
4: Ja. Ga ik zeker doen. Ik wil nog wel even van jou wat namen horen.
0: Die staan er al, hoor.
4: Oh, die staan er al. Heel goed. Dan weet ik dat.
0: René Thebas, de man van...
4: Dat er goed voor ze gezorgd wordt.
0: Sowieso, de man van het weekend.
3: Kijk, ja. En hoe?
0: Want jij bent te horen wanneer?
3: Ik ben te horen tussen 2 en 4 elke zaterdag. Maar ook tussen 7 en 8 op de donderdagavond.
0: Mm-hmm.
3: Dus,
0: 2 keer in de week.
3: Ja, en tune in Jam FM is dan tussen 2 en 4. En de Home Versions Disco Show. Dan ga ik lange plaatjes aan elkaar mixen, weet je wel.
0: Ja. Want jouw jingles komen als een malle voorbij hier zo.
3: Echt, heel stiekem ben ik een beetje fan van je programma.
0: Oh, dat dan. Dankjewel. En ik ben weer fan van jullie programma. Daniel, wanneer draai jij?
2: Zondagavond tussen 6 en 8. Ja. En part 2 tussen 10 en 12.
0: Kijk.
3: Ja, Sunday evening.
0: Ik denk dat in ieder wel nu weer geïnformeerd is wie wat doet. En Christine is natuurlijk onze nieuwslezer ook hier zo bij Jam FM. En... ja, zeg het maar.
4: Ja, ik voel me al heel saai natuurlijk.
0: Waarom?
4: Ik draai gewoon niet. Maar zorg gewoon voor een beetje vrolijk nieuws.
2: Ja, en zonder nieuws is er geen wereld, hè?
4: Eens. Ik probeer het altijd een beetje neutraal te houden. Niet al te hetserig. Maar ja, toch mensen op de hoogte te houden.
0: Nee, maar dat doe je goed. Dat sowieso. Dus, en trouwens iedereen hier zo.
4: Ik moet zeggen trouwens dat Rick FM ook altijd een goede partner is. voor nieuws.
5: Ja, ik dacht, ik heb al zoveel reclame gemaakt. Ik ga mijn mond even houden. Ik zit wel bij Jam FM namelijk. Dus ik stop met zeggen, luister naar Rick FM. Nee, ja, maar klopt. Nee, er is een goede samenwerking tussen Jam FM en Rick, volgens mij. Dus dat gaat hartstikke goed.
2: In de streek werken 5 omroepen met elkaar samen. En de redacties die hebben gezamenlijk een platform waar ze nieuws en informatie uitwisselen.
3: Ja, heel goed. En dan vraag ik van Ray, hoe lang maak je nu dit programma hier bij Jam?
0: Volgens mij is het nu al 2,5 jaar, hè? Gaat
2: ik zou,
0: snel.
2: Ik zou moeten terugkijken in een WhatsApp wanneer we je aangenomen hebben. Maar
0: het gaat snel.
2: 2,5 jaar.
0: Ja.
2: Ja, er zijn soms mensen die zeggen, ik zit al 10 jaar bij Jam FM.
0: Uh-huh.
2: Toen dacht ik, volgens mij bestaan we 16 of 17
0: jaar
2: inmiddels. Ja, het gaat hard. Tijd gaat hard.
0: Ja, het gaat heel hard.
4: Ja, Reem, maar dan gaan we even naar voren kijken. Wat staat ons nog te wachten de
0: heel
4: komende
0: veel.
4: 10 jaar van jou bij Jam FM?
0: Heel veel slingers. heel veel leuke dingen. Alleen maar goede dingen. Dat weet ik zeker.
2: De komende 10 jaar ga ik wel met pensioen. Dat is wel zeker.
0: Nou, ja. Dus met andere woorden, we kunnen jou thuis bereiken. En dan ga je vanuit je studio
2: als ik
0: uitzenden.
2: Als ik met pensioen ben, dan heb ik nog veel meer tijd over om jullie lastig te vallen.
0: Kijk, dat hebben we nou.
4: Duidelijk. We zullen positief, de telefoon klaarleggen.
0: Ja. Nou, jullie hoorden het. Oké, ik ga weer even aan de teugels trekken. Want anders dan komen we er niet. En dan krijg ik achteraf weer te horen van, moet jij geen nummer opzetten? Ja, en ik weet precies van wie het is. Dat kan er maar één zijn met een draadloze microfoon. Ik wijs niet, ik zeg ook voor de rest niks. En ik geef ook helemaal niks aan. Kevin, we missen jou ook. Jij bent er niet vanavond. Jammer dat je er niet bent. Wij wensen je vanaf deze kant een hele fijne avond toe. Zo dadelijk dan ga ik ook eens even kijken wat ik nog meer voor je heb. Want ik ga ook richting de kunst. Er is een route-tour, om het zo te zeggen. Zowel in omgeving Ouderkerk, Amstelveen en Zaandam. En daar ga ik het zo dadelijk met je over hebben. Wat ik eerst voor je heb natuurlijk is de muziek. En we gaan het verhaal afmaken vanavond. Als ik goed kijk, ik kijk nog even terug. Het laatste was Put Some Love van The Nice Guys featuring Bobby Saint. En dat brengt ons bij een soulvolle dame die als geen ander gevoel heeft in de muziek. En die dat er ook echt goed in wist te leggen, om het zo te zeggen. De volgende plaat die ik van haar heb is een echte lekkere, warme brief die nooit is verstuurd, maar wel waarvan iedereen de boodschap begrijpt. En dat is All This Love van Gwen McRae. Dan zet je in ieder geval schrap voor wat ik allemaal heb staan. Dit is natuurlijk het andere bedje. Ik ga eens kijken wat ik allemaal voor je heb.
1: Jam. Jam. Jam FM. Jam FM. Where the magic is in the music.
0: Laat ik je mee terugnemen in de tijd. En dat is wat wij doen natuurlijk hier zo bij Jam FM. We own.

0: Ook een kleine levensles. Niet zwaar, niet belerend, maar gewoon zo'n gedachte die onderweg ineens binnenvalt. Zoals ook deze. Want we zijn natuurlijk allemaal wel eens druk. En ja, met morgen en met straks en met wat er allemaal nog moet gebeuren. Terwijl de mooiste momenten vaak gewoon voor je neus staan. De volgende plaat herinnert ons eraan dat het zeker niet om uit het oog te verliezen is.
1: Jam FM, whispering magic in your ears. This is Jam FM, 104.9 FM.
0: Ik heb het over James Day met Don't Waste the Pretty.

0: James Day, Don't Waste the Pretty. Wat een prachtige boodschap zeg. Kijk eens om je heen. Naar die heerlijke kleine momenten die later misschien de grote herinneringen blijken te zijn. En zo krijgt onze reis vanavond steeds meer kleur. We begonnen met vooruitgang, vonden wat zonlicht en doken in het hart. En deelden natuurlijk liefde en ontdekken nu hoe belangrijk het is om schoonheid te herkennen terwijl ze nog voor je staat.
1: Jam FM.
0: Misschien is dit wel waar A Night to Remember echt om draait. Niet alleen om terug te kijken op mooie momenten, maar ze ook herkennen terwijl ze gebeuren. James Day die herinnert ons eraan om de mooie dingen niet voorbij te laten gaan. En soms is er maar één manier om dat te doen. Door je gevoel te volgen, want sommige verhalen beginnen natuurlijk niet met een plan. Ze beginnen met een blik, een ontmoeting, een onverwacht gesprek. En voor je het weet, schrijf je je eigen hoofdstuk. En ik kan daarover meepraten. Vanavond lijkt onze muzikale reis steeds dichter bij de kern te komen. Want de kern van verbinding, warmte en alles wat het leven net even mooier maakt. Tijd voor een heerlijke dosis zalvolle energie. Ik neem je mee terug naar de jaren 80. En ik heb het over niemand minder dan Make My Love van Sean Christopher.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Wat vliegt de tijd zeg. Zo dadelijk is het al 9 uur hier zo bij Jam FM. Maar we hebben nog een uurtje. Ik ben MC DJ Reden. Welkom bij A Night to Remember.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer

camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

We zijn binnengewandeld. We begonnen vol energie natuurlijk met Moving On, opgenoten van het warme licht van Sunshine. En we lieten ons meevoeren door de romantiek van Drew Hill onder andere. En de tijdloze klasse van James Ingram. Na het nieuws bouwden we verder aan het verhaal met Put Some Love, All This Love. En Don't Waste the Pretty. En zojuist

0: Jam FM.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament.

0: testament op te nemen. Ga naar gehandicaptenkind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan! Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Nieuwe voorzitter van Pro Amstelveen en nog één keer een dorpentocht. Mijn naam is Christine Elion. Politieke partij Pro Amstelveen, voorheen GroenLinks PvdA, heeft een nieuwe voorzitter, Arnoud van den Bos. Van den Bos is al 8 jaar gemeenteraadslid. Hij staat bekend om zijn inzet voor betaalbare woonruimte en goed openbaar vervoer. De vorige fractievoorzitter, Marijn van Ballengooien, is vandaag als wethouder geïnstalleerd. En de 47e editie van de Dorpentocht heeft de afgelopen zondag 656 deelnemers getrokken. De jaarlijkse fietstocht voert langs verschillende dorpen in de regio. Volgend jaar wordt de Dorpentocht voor het allerlaatst georganiseerd. Het evenement kampt met een teruglopend aantal deelnemers en vrijwilligers. De opbrengst van de Dorpentocht gaat naar de stichting Anders Amsterland. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Wij zijn Jam FM.
5: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
8: Wij zijn Jam FM.
5: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
9: Woensdagavond 8 tot 10. A Night to Remember met MC DJ Raiden.

0: Jam FM. It's summer. 104.9 FM.
1: Welkom terug bij A Night to Remember met ondergetekende MC DJ Raiden. Het is 9 uur geweest en de wereld is een beetje bijgepraat, ook door Christine. En wij mogen verder met iets wat zo minstens belangrijk is. En dat is muziek met een verhaal. In het eerste uur hebben we een samen prachtige route afgelegd van de optimistische zonneschijn. Ik kijk nog even naar buiten en dat begint al wat minder te worden. Maar in ieder geval, ergens schijnt de zon. En van de zonneschijn naar de liefde, naar herinneringen. En van de kleine momenten naar grote gevoelens. Alsof we samen een boek aan het schrijven zijn, waarbij iedere plaat een nieuwe bladzijde vormt. En als we nu een nieuw hoofdstuk gaan openen, dan bij de tweede uur wordt het verhaal alleen maar mooier. Want de tweede uur mag best gaan beginnen met een beetje stijl. En niet de stijl die je aantrekt, maar de stijl die je uitstraalt. En die tijdloze klasse die nooit uit de mode zal raken. Daarvoor vertrouwen we op een artiest met een unieke stem en een uitstraling die de generaties heeft overleefd. En ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Geniet van het moment en stap met ons mee het tweede uur in. Welkom bij A Night to Remember, hier zo bij Jam FM. Ik ben MC DJ Raiden en het eerste nummer van de tweede uur is Class, Style en dat van Linda Lewis.
2: Are you ready?
3: Let's go back to the 80s.
2: Jam FM.
1: Wellicht dat jij er ook bij was.

Fabula Lewis met Class and Style. En eerlijk is eerlijk, sommige nummers lopen niet weg als ze ouder worden. Die krijgen alleen maar meer karakter. En dat brengt me op een tijd waarin de clubs volstroomden, de dansvloeren klommen van de zweet en swingbeat een eigen soundtrack voor een generatie.

0: boeken van je die je vroeger aan had. Leary X. De eerste slow jams aan het eind van de avond. In de clubs.
1: Jam FM. Always smooth and funky. This is the jamming summer.
2: Jamming summer.
0: Dat was Mantronix met Got to Have Your Love. Een heerlijke duik terug in de swingbeat jaren. En wat mooi hoe onze reis van vanavond zich blijft ontwikkelen. Want waar we begonnen met vooruitkijken en liefde, voegen we nu een vleugje nostalgie toe. En dat niet om terug te verlangen naar vroeger, maar om even te genieten van de soundtrack van toen. Want sommige nummers zijn als oude vrienden en je ziet ze misschien niet elke dag, maar zodra ze binnenkomen voelt het meteen als vertrouwd. En dat is wanneer je deze begintune hoort. En geloof me luisteraars, er liggen nog meer muzikale herinneringen op ons te wachten in de Night to Remember. Here is Let the Music Play van Shannon.

ik u nog even een stapje mee terugneem naar Mantronix. Want die bracht ons een heerlijke swingbeat vibe. En daarna zijn we verder gegaan naar een tijd waarin de dansvloer echt heilig werd verklaard, om het zo te zeggen. Want voordat de playlists bestonden, voordat iedereen een telefoon in zijn hand had, was er maar één plek waar alles gebeurde. En dat was onder de draaiende discolampen, tussen de rookmachines en de onweerstaanbare beat uit de speakers. En dat met alle rokende mensen ook nog een keertje op de dansvloer. Er zat wel een voordeel aan. Je rook ze niet. Want dat werd gemaskeerd door de rook. Volg je me nog? Shannon Man, Let the Music Play. Wel een perfecte titel voor de avond natuurlijk, want dat is precies wat we doen. We laten de muziek het verhaal vertellen van de positieve energie waar we mee begonnen zijn. Via liefde, warmte, herinneringen naar de dansvloeren die voor velen het decor vormden van onvergetelijke avonden.

0: Jam FM.
1: Zojuist genoten natuurlijk van Shannon met Let The Music Play. En ik zei het al, dit brengt ons natuurlijk bij een hele bijzondere gedachte. Vanavond al die liefde, al die herinneringen opgehaald en gedanst door verschillende tijdperken. Maar soms gebeuren er in het leven gewoon dingen die je niet kunt verklaren. Een ontmoeting op het juiste moment, een onverwachte kans. Een nummer dat precies binnenkomt wanneer je het nodig hebt. Of misschien een schouder of een luisterend oor. Sommigen noemen het toeval, anderen noemen het een klein wonder. En dat is waar deze volgende plaat over gaat. Een unieke samenwerking van muzikanten uit verschillende werelden die samen iets magisch creëerden. En mocht jij, ik heb het over jou. Misschien iemand in jouw buurt hebben waarvan jij zoiets hebt van, hey, wacht eens even, speelt er niet wat meer bij degene? Bel degene dan, zoek degene eens een keer op en ga eens echt aandachtig luisteren waar degene mee zit. En probeer elkaar zo dan te helpen op een juiste manier. Niet dat jij het moet oplossen voor degene, maar een luisterend oor is al genoeg. Ik ga je meenemen naar een andere super heavy. En ik hoop dat je daar ook wat aan hebt. Ik heb het over Miracle Worker. Super Heavy is hier bij Jam FM.

worker we hier hebben in de studio. En dat is René Tepas, die gewoon echt lekker helemaal losgaat. Aan de andere kant heb ik Christine zitten, die zo dadelijk het nieuws weer gaat voorlezen voor jullie. En hoe mooi past die titel in het verhaal van vanavond? Want als je terugkijkt op alle nummers die we hebben gehoord, dan zie je eigenlijk een ketting van kleine wonderen. Een liedje dat een herinnering terugbrengt, een stem die je raakt, een melodie die je ineens weer naar een bepaald moment in je leven voert. En dat is de kracht van muziek. Geen tijdmachine, maar

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. De Chileense autoriteiten hebben een recordhoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan. En een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Nieuwbouwproject in Duivendrecht ligt stil na archeologische vondst en kat mishandeld in Amstelveen. Mijn naam is Christine Elion. Het Duivendrechtse woningbouwproject Nieuw Giessenhof is tijdelijk stilgelegd omdat er een archeologische vondst is gedaan. Vermoedelijk gaat het om een put. Volgens archeologen zijn putten vaak een bron van interessante vondsten, omdat mensen vroeger allerlei voorwerpen in de put gooiden. Wat de gevolgen zijn van deze vondst voor de voortgang van de bouw is op dit moment nog niet bekend. En in de Amstelveense buurt Westwijk is afgelopen zondag een kat mishandeld. Volgens appberichten is de staart van het dier eraf getrokken. De eigenaren van de kat zijn op zoek naar meer informatie. De mishandeling vond plaats in de omgeving van de straat Lunenburg. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
5: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
2: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: de Jam in On Stage heb ik er ook nog wat voor je staan. Want in juni dit jaar zijn er diverse kunstroutes en open ateliers in de regio's nabij Oudekerk aan de Amstel. En natuurlijk ook verder daarbuiten, zoals Uithoren. Op 6 en 7 juni afgelopen dagen hebben we een kunstroute gehad, dat was Zeilenveld in Uithoren. En stellen en lokale kunstenaars in de wijk van Zeilenveld hadden daarbij hun deuren geopend. En dat is zeer dichtbij Oudekerk aan de Amstel. De kunstfietsroute van de Haarlemmermeer, een grote jaarlijkse fietsroute langs diverse inspirerende locaties, die is op 20 en 21 juni. En de centrale expositie start bij het Zeepunt en toont werk van tientallen kunstenaars. En zo is er ook een andere kunstroute geweest. En dat was een kunsttour die u perfect kon combineren met een tocht langs de duinen en het Noordzeekanaal. Ik neem je mee naar een andere plaats en dat is Zaandam. Tijdens de Tengel Atelier route in juni 2026 is er daar de Zaanse keramist Cora Korsens te bezoeken in haar atelier aan het Heintje Davidspad 53 in Zaandam. En zij heeft haar deuren ook geopend op 6 en 7 juni. Maar er komen nog twee dagen aan. En dat is 13 en 14 juni tijdens de weekenden van de ateliertour. En de concrete details voor haar bezoek zijn een open atelierweekend. En dat van 12 tot en met 5 uur, als ik het goed heb. En de locatie, zoals ik juist al zei, Heintje Davidspad 53 in Zaandam. En de activiteit tijdens de route kun je haar zelf een klein object zien boetseren met de handvormen. Ik zie alweer mensen buiten de deur staan. En de kosten hiervoor bedragen €3, inclusief materiaal en bakken daarvan. De overzicht tentoonstelling, haar werk is ook te zien op de centrale overzicht tentoonstelling met het thema balans. En ik moet je zeggen, als je daar binnen stapt, want ik ben daar ook wel eens geweest, dan krijg je zo'n enorme rust over je heen. Ik kan het niet anders beschrijven. Ik kreeg gelijk het idee om een boek te willen gaan lezen. Wij gaan zo dadelijk verder met het een en ander wat ik hier voor je heb. De heren komen ook binnen van de SOA. En dan weet je wel wat er gaat gebeuren. De speakers gaan niet op 10, maar op 100. Dus ik zou zeggen, hou je vast.
1: Woensdagavond 8 tot 10. A Night to Remember met MC DJ Raiden.

Even verder natuurlijk met hetgeen ik hier al voor jou klaar heb staan. Want welkom terug bij A Night to Remember. Het nieuws ligt alweer achter ons met de muzikale reis. Die gaat wel verder. Vanavond hebben we één en al goede nummers te pakken. We hebben soul, we hebben swingbeat, we hebben dance classics en natuurlijk tijdloze liefdesliedjes. Dat is de tijdreis die wij maken. En wat opvalt, dat iedere plaat heeft zo zijn eigen verhaal verteld. Maar samen vormen ze één grote soundtrack aan herinneringen. En als ik nu ga graaien, dan is het nu tijd voor een flinke dosis New Jack Swing. Want we gaan terug naar een periode waarin de beats strakker werden, de choreografieën scherper en de combinatie van R&B en hiphop de clubs volledig overnam. Dit was muziek die niet vroeg of je wilde dansen, het liet je gewoon bewegen. Dus ik zou zeggen, trek die voordelige en denkbeeldige bomberjack aan. Ja, voordelig natuurlijk ook. Ik weet niet waar je hem gekocht hebt. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je hem nu vintage hebt gekocht. Dan is het een voordelige geweest. Zet je pet een beetje schuin en voel de groove weer binnenkomen. Ik heb voor je klaarstaan Belle Biv DeVoe met Poison. Yeah.

0: jouw slick blauw.
1: Wat een plaat, zeg. Meer dan 30 jaar later klinkt de beat nog steeds alsof hij gisteren uit de studio kwam rollen. Vanavond hebben we herinneringen verzameld als ansichtkaarten uit verschillende muzikale tijdperken. En nu hebben we er weer eentje toegevoegd uit het gouden tijdperk van de New Jack Swing. Een belbief ervan met Poison, een nummer dat de dansvloer wakker schudde vanaf het eerste seconde tijdperk, om het zo te zeggen. Maar dat is het mooie van deze avond als deze. We hoeven niet in stijl te blijven hangen, we mogen gewoon gaan reizen. Van clubs van New York naar de Zool van Detroit, van swingbeat naar pure klasse. En zo ook naar de Palace Metropool en andere discotheken die je waarschijnlijk kent. We komen nu bij een duet aan dat voelt als een... Als twee oude zielen die elkaar midden op het kruispunt hebben ontmoet, om het zo te zeggen. Aan de ene kant een artiest die generaties wist te raken met zijn stem en zijn songwriting en zijn enorme muzikale erfenis.
2: One hot jam.
3: Hot jam.
2: After another.
1: Ja, dat klopt. One hot jam after another. En dat ga ik je nu ook vertellen bij deze. Ik zei het zojuist al, het voelt aan als twee oude zielen die elkaar midden op het kruispunt hebben ontmoet. En aan de ene kant een artiest die generaties wist te raken met zijn stem, zijn songwriting en zijn enorme muzikale erfenis. En aan de andere kant de onbetwiste koningin van de hip-hop soul die iedere regel zingt alsof ze hem zelf heeft beleefd. Samen maakten ze een versie van een Stevie Wonder klassieker die nog steeds kippenvel veroorzaakt. En voor iedereen die gelooft dat echte liefde niet gebonden is aan tijd, afstand of omstandigheden, dan zijn hier de legendarische George Michael en Mary J. Blige met Ass.

Jam FM. Sommige nummers luister je niet, die beleef je. En luister eens hoe mooi dit past in het verhaal van vanavond. We begonnen met vooruitgang, vonden zonlicht, ontdekten de liefde, dansten door herinneringen en kwamen eindelijk uit bij iets dat groter is dan dat allemaal. Trouw blijven aan wat echt is. Until the rainbow burns the stars out in the sky. En dat soort teksten schrijf je niet zomaar. Dat soort teksten blijven leven. En vanavond verzamelen we geen nummers, we verzamelen momenten. En deze mag zonder twijfel in de eregalerij van A Night to Remember. Ik neem je verder mee in deze muzikale reis.

0: perikelen die daarbij horen. Van donkere wolken naar zonnige momenten. En van dromen en fantasieën naar herinneringen die je echt hebt beleefd. Vanavond hebben we samen al heel wat hoofdstukken doorlopen. En misschien is dat wel de mooiste les van muziek. Alles komt voorbij, de hoogtepunten en de uitdagingen. Maar uiteindelijk zijn het de momenten waarop je geniet die het langst blijven hangen. Dus waar je ook bent op dit moment in de auto, thuis, onderweg of hier ook in de studio, door deze avond. Dit is zo'n nummer dat je eraan herinnert om af en toe gewoon te blijven leven. En het ook te vieren. Maak er een moment van dat bij je blijft. En dat doe je al door in te schakelen hier zo bij Jam FM met A Night to Remember. Ik ga je meenemen naar een heel mooi moment dat hierbij past. Ik ga je meenemen naar de jaren 90. En ik heb het over Enjoy Yourself. Ben je er klaar voor? Dit keer hoef jij natuurlijk niet naar de koelkast te rennen. Of wellicht wel, het zou zomaar kunnen. Of geef ik je een klein momentje van jezelf. Omdat je naar de kleinste kamer bent gegaan. Omdat je in ieder geval die spanning eraf wilt halen. Voordat je weer gaat dansen in je eigen woonkamer. Welkom bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Rain en hier in de studio is het gezellig. Deze is geheel voor jou.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s.

0: nooit vergeten zijn en ontdekte onderweg misschien wel iets heel belangrijks. Het leven gaat niet alleen om waar je naartoe gaat, maar ook vooral om hoe je de reis beleeft. En met liefde in je hart, met respect voor jezelf en voor anderen, met de moed om vooruit te kijken en zelfs als de weg soms een bocht maakt. Jam FM.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Jam FM.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera

0: Ponaan en Gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK schaatsen in één stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Personal trainer in Carré en Johan Cruijff Arena na Harry Mania. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse indie-rockband Personal Trainer werd in 2018 in het leven geroepen door bandleider Willem Smit. Sinds die tijd speelt de groep met variabele muzikanten. Na 2 albums, uitverkochte concerten in Paradiso, waarvan er zelfs 1 24 uur duurde, het winnen van een Edison en meerdere festivaltours, is de band te zien op het podium van Koninklijk Theater Carré op 18 september. Nu Harry Styles met zijn entourage weer is vertrokken, maakt de Johan Cruijff Arena zich op voor de volgende niet-voetbalgerelateerde evenementen. Dat begint vrijdag 19 en zaterdag 20 juni met de jaarlijkse optredens van de toppers. Op 30 juni staat de Duitse Schlagerfestivalzangeres Helene Fischer op het podium en begin juli geeft Bruno Mars er 4 concerten. Volgende maand komen ook countryzanger Luke Combs en The Weeknd daar hun fans verblijden met muzikale voorstellingen. En 24 oktober is het publiek welkom bij het Amsterdam Music Festival. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze JamFM-dj's.
4: Woensdagavond, jawel, 9 minuten over 10. Welkom bij JamFM en bij de Soul of Amsterdam. Andreas Helling, Johan Titsing, bij jou tot 12 uur vanavond. Vandaag heel veel remixen, waaronder ook deze van Tony Jackson. Stepping Out on the Groove. Alleen, we hebben hem een stukje heftiger gemaakt. En een klein stukje sneller. We hebben de nieuwe MoFak. Een duet met Kelly Price en Mariah Carey. De nieuwe Diamond Ortiz. En een geweldige track van William Richardson.

0: Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.
1: ...2026, tijd voor het nieuwe album van Mofak Bassies. Dit is samen met een dame genaamd Noah Lewis. And we're gonna funk you.

En deze neemt de discotheek in Ibiza by storm. Het is een triootje met Hugel en Imael Angel. Dit is Moving to the Sun. En we zijn toe aan zon. We zijn toe aan een Ibiza-gevoel in Nederland.

Jeremy Ortiz. Just like the old times. Dit is ook nieuw. Luister naar de naam William Richardson. Titel van de track. More.

0: van 10:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. De Chileense autoriteiten hebben een recordhoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle vier de WK-schaatsen in één stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: 3 nieuwe wethouders in Ouder Amstel. Mijn naam is Emily van Steen. Maandagavond stond de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van PRO, D66 en VVD. Daarnaast mocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn 3 bijzondere wisselingen begeleiden. Er was veel lof voor de vertrekkende wethouders Victor Fréquin, Erika Spil en Rineke Korrel, die de afgelopen bestuursperiode succesvol hebben afgerond. Tegelijkertijd werden 3 nieuwe wethouders geïnstalleerd: Maarten de Groot, Stijn Nijssen en Jeroen Klaassen. De bekendmaking van de portefeuilleverdeling volgt later. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom terug in het tweede gedeelte van de Soul of Amsterdam hier op Jam FM. We trappen af met Mary Wells, de 81 Gigolo. Zoals Jon al had gezegd, heel veel nieuwe muziek. Zoals deze van Trina Bussard. It's All Divine, dit is de Boogie Back Mix.

uit Houston, Texas, Trina Broussard. En zij begonnen als achtergrondzangeres voor deze volgende artiest, Johnny Gill. En dit is zijn nieuwe single, A Dance.

I'm a believer, Janita uit Finland. We halen ze overal vandaan. En daarvoor de nieuwe Johnny Gill. En dit is een first play van Save the Robots. Als eerste hier op Jam FM. Moving and grooving. The Soul of Amsterdam. New music.

Robot. Just keep it moving and grooving. Vandaag uitgebracht. Je hoort hem als eerste hier op Jam FM. En hier is nog meer nieuwe muziek uit eigen stal. You're so special.

0: Johan Tissing en Andreas Helling, oftewel de Soul of Amsterdam Connection. En You're So Special, a tribute to Dexter Wansel, binnenkort verkrijgbaar.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een eurojackpotspeler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
3: 11:03. Welkom terug hier bij Johan Titsing op Jam FM, the soul of Amsterdam, waar elke track net iets anders is. We gaan terug naar de jaren 80, begin jaren 80. En yes, it's a remix. Geproduceerd door Rick James is dit Bobby M. How do you feel tonight? Maar wel met de Moog erin. Totaal anders dus dan het.

Jones Girls, Keep It Coming in the Soulful House Remix. Nieuwe tracks van MoFak en we hebben ook een nieuwe van Bo Williams. Maar eerst deze, zoals ik al zei, Bobby M. Wat een plan.

0: Geweldige remix, Bobby M. How do you feel tonight? Een remix die alleen hoort hier bij de Soul of Amsterdam. Als het niet bestaat, maken we het gewoon zelf.
1: Iedere woensdagavond vanaf 10 uur.

Metal. We hebben een geweldige nieuwe track. Jones Girls 2026. De Adra remix. Van hun geweldige classic. Keep it coming. Dit wordt één van mijn favoriete tracks van het jaar, dat kan ik nu al zeggen. Dit swingt de pan uit. Vooral als de bassline erin komt.

en Mofak. Maar eerst deze classic in een nieuw jasje. Welkom in 2026. Dit is de Soul of Amsterdam. Tomorrow's Music Today.

2026. Ik denk niet dat er nog veel remixen gaan komen die deze plaat van de nummer 1 positie gaan afdouwen. Dit swingt de pan uit. We gaan van Engeland naar Frankrijk. Het is tijd voor een house party. En dat doen we met MoFak, best.

No One Does a Funky Party Than Us hier bij The Soul of Amsterdam. Geweldige nieuwe track van het nieuwe album van Mo Vaak. House Party is de titel van de track. Dit is de nieuwe Bo Williams. Productie van Robbie Dunn, Save the Robots. I'd like to see ya. Bo Williams, if you're ready.

Eva in een nieuw jasje, working it out. Anno 2026. Met dank aan Johan Tissing. En we gaan door met nog meer muziek uit oude doos, maar dan in een nieuw jasje. Ja, dit is weer de Save of Robots. De derde voor vanavond.

beleving in de hoofdstad. Amsterdam, een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst de soul of Amsterdam. Met Dance Radio.

uit de Golden Era of the New Jack Swing tijd. Eric Kirkland, Michael Salisbury, Irving Washington en Philip Johnson, oftewel Portrait. Door met nieuwe muziek. Shout-out to Dwayne Palmer. Dit is Tanya Holt met haar nieuwe single, Waiter.

She's having the time of her life. Marcia Hines. Van het album Time of My Life uit 1999. Johan, bepiep je toch. Dit is New Music. Van onze grote vriend Noor Reddy. Kevin Richardson.

Metallica key en bassline. Doet me denken aan Clear. Dit is Silver. En daarvoor de nieuwe Kevin Richardson. En Heaven Sent. En dat was het dan weer voor deze week hier. Jam FM, The Soul of Amsterdam. Volgende week zijn we er weer. Althans, ik wel. Johan Titsing niet. En dan hebben we wel een speciale gast. Ingrid Del Ferro van het Del Ferro Instituut. Meer daarover volgende week. We sluiten af met de nieuwe Audrey Wheeler. Dank voor het luisteren. En keep it 104.9 Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA

0: hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden

0: de resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
1: Always full of fun, yes, Jam.

radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, TuneIn voor een dier, What's Cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder